0: Tim van Egmond.
1: Goedemiddag, wij verplaatsen ons naar 24 december 1977. In deze Miami Go Top 50 5 nieuwe binnenkomers en 2 stipnoteringen. En een dubbele plaat of artiest, of in ieder geval op nummer 9... kom je 2 keer dezelfde groep tegen met een A- en een B-zijde. Die top 50, daar zullen ongetwijfeld wel weer platen in ontbreken. En dat kan ook kloppen, want in die top 50 werden wel eens platen ingepusht of ingekocht, zoals je wilt. En daardoor ontbreken ze. Op nummer 50 bijvoorbeeld in haar 8e week van 44 afkomstig Cindy en My Guy. Was een playa-tip toen in de tijd. En op 49 in haar eerste of zijn eerste week de heren van de band zonder naam en De Clown.

de negende week de Brotherhood of Man, de Highwayman van 40 naar 48. Voor een artiest is het wel eens heel moeilijk om nu Europa in ieder geval door te breken. De volgende man op 47 van 38 afkomstig in zijn 12e week komt uit Australië en had 2 hits. Eén daarvan is deze. Ik heb het over John Paul Young en Standing in the Rain.

binnengekomen. Hit na hit. Eerst de progressieve kant, dat lukte niet helemaal. Toen gingen ze wat de commerciële kant op en toen scoorden ze weer hit na hit. En dit is uit die periode van de commerciële kant. Ja, de diehards vonden dat niet zo geweldig. Earth and Fire. En de 7-8 Avenue. En van de Avenue gaan we naar de Thunder in My Heart in zijn 12e week. Prachtige plaats vind ik persoonlijk. Van 37 afkomstig naar nummer 45. Ik heb het over Leo Sayer en Thunder in My Heart.

stonden ze voornamelijk bekend om, en om dat hele hoge. In de vijfde week van 36 naar nummer 44. The Guys and Dolls and the Angel of the Morning. Vorige keer kon ik een bepaalde plaat niet uitdraaien. Die duurde ruim 10 minuten. Vandaag gaan we hem wel uitdraaien trouwens. Even tijd voor een overzicht. Want we gaan eens even kijken wat we vanaf 50 gehoord en niet gehoord hebben in dit geval. Op nummer 50 in de achtste week Cindy met My Guy. Nieuw op 49. BZN de Clown. En de negende week van 40 naar 48. The Brotherhood of Man en The Highwayman. Standing in the Rain met John Paul Young in zijn 12e week van 38 naar nummer 47. En nieuw Earth and Fire 78 Avenue op 46. In zijn 12e week Leo Sayer Thunder in My Heart van 37 naar 45. En in de 5e week The Guys and Dolls and The Angel of the Morning van 36 naar nummer 44. En op 43, ook nieuw binnengekomen, The Babies met Isn't It Time. Nieuw.

voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongestoord winkelen in ruim 15...

Tony M. Belfast. Van 35 Belfast naar 42. Een voormalig lieveling. Belfast. En ik had het er net al over bij John Paul Young. Belfast. Hij heeft twee hits gehad. En die andere staat er ook in op 24 december 1977. Nieuw. Op 41 dus. Love is in the air.

De vorige keer heb ik de zeer haastige uitvoering laten horen, maar vandaag laten we het er maar even op houden. Dat we er eens een keer tijd voor hebben om eens een keer de versie eruit zoals die eigenlijk gemaakt is, zoals die gebekt is natuurlijk. 10 minuten lang, maar dat was zo'n rage toen in de tijd, hè, begin jaren 80, om allemaal ja, persiflaatjes te maken op bepaalde artiesten, zoals deze van Café Crème, de Beatles Disco, van 33 naar 40, oftewel, het waren de kinderliedjes. Dat omschrijf ik ze altijd hoor. Gaan we even kijken, we hebben een nieuwe op nummer 39, Jero en Es La Nostalgia. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, soms kom je de platen gewoon totaal niet meer tegen via het internet of op wat voor manier dan ook. En dat is dus zo'n plaatje dat dan als het ware ingekocht is, of in dit geval niet in Playa, of aan boord is aangekomen. 38, in de tweede week van nummer 49, Kamal, A Love Is A Beautiful Song.

zijn tweede week. Elvis Presley, My Way. En hij ging van 45 naar nummer 37. Dit staat op 36 in zijn zesde week van 30 afkomstig. Hier is Status Quo en Rocking All Over the World.

0: Kortom, waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Venroy Caravans te Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Venroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.
1: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven.